0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het donkerste seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakamee en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
0: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Maar mijn zoontje trok de deur al voor me open. Hij keek heel verrast, maar ook blij. Hij riep, papa! Hij trok me mee de kamer in. En daar zat mijn gezinnetje. Mijn vrouw omhelsde me. En ik voelde haar zachtjes huilen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het donkerste seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaastmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: our holes, but we carry on.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het donkerste seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het donkerste seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusy in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusy Bergen. Altijd het beste.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het donkerste seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

some Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. Drie ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaastmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. Drie ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Santa Claus. You got

I got run over by a reindeer.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Boerderij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

seen Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor Knooppunt de Nieuwemeer 5 minuten vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg 5 minuten. Op de A10 Zuid richting Den Haag 5 minuten vertraging, voor Knooppunt de Nieuwemeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor Knoop de Nieuwe Meer, 5 minuten vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 5 minuten. Op de A10 Zuid richting Den Haag, 5 minuten vertraging, voor Knoop de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

central that's sent to me. 11 pipers piping, 10 halters leaping, 9

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan onweer.

0: ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog ook 10 minuten op onthoud. A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Noord tussen Landsmeer en Zeeburg 10 minuten vertraging. En ook op de A10, maar dan op de Ring Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer ook 10 minuten extra reistijd richting Den Haag. Staat er ook nog een file op de A10 Noord tussen Volendam en de Koentunnel. Hou daar ook rekening met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen voor de aansluiting met de A9. En dat komt door de afsluiting van die A9 dit weekend. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen voor de aansluiting met de A9. En dat komt door de afsluiting van die A9 dit weekend. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Seizoen van het jaar. Maar er is altijd wel een lichtpuntje in deze winter. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Verder vooral korte files die ongeveer 5 minuten vertraging opleveren. Waaronder die op de A8 Zaanstad-Amsterdam in beide richtingen bij knooppunt Zaandam bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Verder vooral korte files die ongeveer 5 minuten vertraging opleveren. Waaronder die op de A8 Zaanstad-Amsterdam in beide richtingen bij knooppunt Zaandam bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio, onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Vernieuwemeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen voor de aansluiting met de A9 ook ruim 10 minuten oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio, onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt Vernieuwemeer. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen voor de aansluiting met de A9 ook ruim 10 minuten oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de ring van Amsterdam. Eentje op de ring Zuid, op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht richting Den Haag. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging een half uur. Maar ook op de A10 Noord gebeurde een ongeluk bij Durgerdam. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Volendam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ook 40 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. Drie ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de Ring van Amsterdam. Eentje op de Ring Zuid, op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht richting Den Haag. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging een half uur. Maar ook op de A10 Noord gebeurde een ongeluk bij Durgerdam. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Volendam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ook 40 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. Drie ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotofinesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf knooppunt Muidenberg is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten oponthoud. En op de N522 Bijlmermeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 sta je ook 20 minuten in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest, een verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: IT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heilo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan...

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrij kwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en vlees.

het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger.

0: Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Radio 80 Regionieuws.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Radio 80 Regio Nieuws.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland.